jalt maar en. En een affaire, en een affaire. Doe je voort, doe je maar schoon woont.